0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het ontstaan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is daar via de A4 richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthouden.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het ontstaan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het ontstaan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert.

0: of speed.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 8 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
1: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio. Dance hits. Baby, can't you hear my call?

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file deze zondagochtend en die staat op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Afrit Rijssen en Badmen rijdt het langzaam en staat er stil over 10 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht en dat kost je een kwartier.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg, maar wel staan er wat files door wegwerkzaamheden. Zo is de A12 van Den Haag naar Arnhem dit weekend dicht tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. En dit veroorzaakt file op de omrijroute. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat het vast tussen Hoevelaken en Barneveld. Hier is het op onthoud 10 minuten. En ook wordt aan de weg gewerkt op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Voorbij reizen zijn twee rijstroken dicht en dit veroorzaakt een kwartier vertraging.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg, maar wel staan er wat files door wegwerkzaamheden. Zoals op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Daar zijn voorbije reizen 2 rijstroken dicht en dit veroorzaakt 20 minuten vertraging. Op de A1

0: A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar is de vertraging voorbij knopen Leenderheide een kleine 10 minuten.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Dit is Grand Prix.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg. Er staan een paar files die opvallen, zoals op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Daar zijn twee rijstroken dicht vanwege wegwerkzaamheden en voor bijreizen veroorzaakt dit een kwartier vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het drukker dan gebruikelijk vanwege wegwerkzaamheden op de A12. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud een kleine 10 minuten. De N346 tussen Zutphen en Hengelo is in beide richtingen dicht tussen Vorden en Almen. Dit komt door een ongeluk en het verkeer wordt lokaal omgeleid. En verder staat er file op de N263 van Breda naar Wustwezel. Dat komt door de bloemencorso daar. Tussen Rijsbergen en Zundert is het oponthoud een kleine 20 minuten.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg. Er staan een paar files die opvallen, zoals op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Voorbij Rijssen zijn twee rijstroken dicht door werkzaamheden. Hier is de vertraging een kwartier. Op de N263 van Breda naar Wustwezel rijdt het langzaam bij Zundert. Hier een kleine 10 minuten oponthoud. Vanwege wegwerkzaamheden op de A12 dit weekend rijdt het langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Voorbij Hoevelaken 10 minuten oponthoud. En verder is de N346 tussen Zutphen en Hengelo in beide richtingen dicht bij Almen. Dit komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt hier lokaal omgeleid.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand deze zondagmiddag. Een paar bijzonderheden. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld zo'n 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. De A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Rijssen en Wattenen bij de werkzaamheden daar zijn 2 rijstoken dicht. En dat kost je een kwartier extra reistijd. En op de A1 Amersfoort Amsterdam. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd tussen Naardenwest en Muiden. 3 rijstoken zijn dicht en de vertraging is opgelopen tot een half uur. En tenslotte de N346 Zutphen Hengelo. In beide richtingen is de weg dicht tussen Voorde en Almen.

0: waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de meeste plekken rijdt het prima door deze zondagmiddag. Wel behoorlijk wat vertraging op de A1 op diverse plekken. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 6 kilometer file met een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En het is hier al extra druk door omrijdend verkeer van de afgestoten A12. Dan werkzaamheden op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Rijssen en Wadmen daar 5 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tenslotte gebeurde er ook nog een ongeluk op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Dit gebeurde bij Muiden. Hier zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Op dit moment op 3 rijstroken dicht en de vertraging een half uur. Maar elk moment kan de weg weer worden vrijgegeven.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: Paul van Bergen.nl.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op de weg deze zondagmiddag. Er staan slechts enkele files, zoals de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld zo'n 7 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. Dit heeft te maken met de afgesloten A12. Vanmiddag gebeurt daar ook nog een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. De A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Voor Badmen bij de wegwerkzaamheden 2 rijstroken dicht, vertraging 20 minuten. En tenslotte de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd bij Culemborg. Hier is de linker rijstrook

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn weinig problemen onderweg op deze zondagmiddag, maar een paar files vallen op. Zoals de A4 Rotterdam richting Den Haag. Die weg is dicht bij knooppunt Ketelplein na een ongeluk. Verkeer richting Den Haag kan het best omrijden via de A20 en de A13. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda rijdt het daardoor nu langzaam. Bij Rotterdam Overschie een kwartier oponthoud. En ook is er een ongeluk gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Culemborg is de linkerrijstrook dicht en dit kost je onderweg 20 minuten.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg en er zijn maar weinig problemen en vertragingen. Er staan slechts enkele files. Zo is de A4 van Rotterdam naar Den Haag dicht bij knooppunt Ketelplein na een ongeluk. Verkeer richting Den Haag kan het best omrijden via de A20 en de A13. Op die A20, hoek van Holland richting Gouda, staat daardoor file bij Rotterdam Overschie. Hier is de vertraging een kleine 20 minuten. Op de N223, hoek van Holland richting Delft, rijdt het langzaam voorbij de Lier. Bij de aansluiting

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg deze zondagmiddag. Er staan slechts enkele files, zoals op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Daar is het oponthoud bij Delft-Noord 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A76 van Geleen naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd aan de Duitse grens en hier is het oponthoud een kwartier.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het rijdt goed door onderweg, er zijn maar weinig files. Wel rijdt het nu langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is het oponthoud tussen Hoevelaken en Barneveld een kleine 10 minuten. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort staat het vast bij knooppunt Hoevelaken. Hier is het oponthoud ruim een kwartier.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur. Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
0: Dit is Grand

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.